0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: zoekmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De centrumwerken in Rumst zijn bijna klaar. Als alles goed gaat, gaan de Molenbergstraat, Doelhaagstraat en Kerkhofstraat in de week van 22 juni weer open voor verkeer en bussen van de lijn. Volgens schepen Geert Antonio moeten nog enkele zaken gebeuren. Het gaat onder meer om putdeksels, voetpaden, verkeersborden en wegmarkeringen. Ook de werfzone moet nog worden opgeruimd. Na hevige regen bleef water staan in de Doelhaagstraat. Volgens de gemeente kwam dat door de nog ontbrekende asfaltlaag. Die ligt er nu wel. De gemeente blijft de straten opvolgen. Vandalen hebben zwaar schade aangericht bij een voetbalclub in Boeghout. Ze braken in het opslaghok in en reden rond met een grasmaaier. Daarbij raakten de poort, muren en enkele machines beschadigd. De schade werd maandagochtend ontdekt door de 87-jarige terreinverzorger. Voor hem was dat een harde klap. De daders kwamen vermoedelijk tussen zaterdagavond en maandagochtend binnen, mogelijk door onder de omheining te kruipen. De club heeft klacht ingediend tegen onbekenden. Er zijn geen camerabeelden. De schade aan de machines lijkt mee te vallen. De club bekijkt of ze de oude hokken kan vervangen door stevige zeecontainers. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden. Later op de dag wordt het frisser, met minima rond 11 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1 te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiderand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is tijd voor de 58e Narrenstoet. En die vindt plaats op zondag 14 juni te Boeghout in de wijk Boshoek. Het evenement is het hoogtepunt van de jaarlijkse Boshoek Kermis. De stoet vertrekt om 14 uur ter hoogte van de feesttent aan de Boshoek. De route trekt naar de Bergstraat en keert terug om 17 uur 's avonds. Blikvangers zijn de twee reuzen. Naast de stoet kun je het hele weekend genieten van verschillende festiviteiten. Info kan je erover vinden via de website van Narrenclub VZ2 of via de website van de gemeente Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Bratkartoffeln. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Vroe Vroe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Vroe Vroe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Welkom iedereen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land, Antwerpen Centraal Station. In de Kievitgalerij, in het midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden, van 9 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag. We verwachten jullie daarom op zaterdag 20 juni. Onze voorgaande edities waren reeds een succes, dus iedereen welkom. Bezoekers die met de wagen komen, kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info vind je op interparking.be. De toegang is gratis. We hebben telkens 50% vaste standhouders en 50% variabele. Dus elke editie loont de moeite. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand!
3: Hero, let's come together!
4: Hello, Papa.
3: It's now.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Goedemorgen met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De centrumwerken in Rumst zijn bijna klaar. Als alles goed gaat, gaan de Molenbergstraat, Doelhaagstraat en Kerkhofstraat in de week van 22 juni weer open voor verkeer en bussen van de lijn. Volgens schepen Geert Antonio moeten nog enkele zaken gebeuren. Het gaat onder meer om putdeksels, voetpaden, verkeersborden en wegmarkeringen. Ook de werfzone moet nog worden opgeruimd. Na hevige regen bleef water staan in de Doelhaagstraat. Volgens de gemeente kwam dat door de nog ontbrekende asfaltlaag. Die ligt er nu wel. De gemeente blijft de straten opvolgen. Vandalen hebben zwaar schade aangericht bij een voetbalclub in Boeghout. Ze braken in het opslaghok in en reden rond met een grasmaaier. Daarbij raakten de poort, muren en enkele machines beschadigd. De schade werd maandagochtend ontdekt door de 87-jarige terreinverzorger. Voor hem was dat een harde klap. De daders kwamen vermoedelijk tussen zaterdagavond en maandagochtend binnen, mogelijk door onder de omheining te kruipen. De club heeft klacht ingediend tegen onbekenden. Er zijn geen camerabeelden. De schade aan de machines lijkt mee te vallen. De club bekijkt of ze de oude hokken kan vervangen door stevige zeecontainers. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Deeply dippy about the curve you got.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: In de Kontich Wolves Arena in de sporthal van Sint Rita in de Rompenleite Kontich is er op zaterdag 13 juni de 9e editie van het XXL Retro Basketbaltoernooi. Omdat er nog maar weinig basketbaltoernooien, zeker al niet voor veteranen, bestaan, besloot Kenny Heilen dit retro-toernooi in het leven te roepen. Dit jaar 20 ploegen uit binnen- en buitenland. Er wordt gespeeld in de gekende formule, wedstrijden voor 40, 50 en 60-plussers, telkens 2x20 minuten. De opbrengst gaat volledig naar de jeugdwerking van de Kontich Wolves. De toegang is volledig gratis. Meer info kan je verkrijgen via de Facebookpagina Retro Basket Toernooi. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 14 juni nemen de VNPA natuurgidsen van Edegem je graag mee op sleeptouw tijdens een boeiende en bovendien gratis rondleiding in Fort 5. Tussen 10 uur 's morgens en 12 uur 's middags ontdek je er met eigen ogen hoe bomen en planten de oude gebouwen hebben ingenomen. Tijdens de begeleide wandeling wandel je langs verschillende biotopen en het vleermuizenreservaat dat in de oude gangen is gevestigd. Start is aan de ingang van Fort 5 in de Fort 5-straat te Edegem. Vooraf moet je inschrijven en dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: weather girl.
1: Uh-huh.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het is tijd voor het lenteconcert met duo Con Cuore. Op dinsdag namiddag 16 juni van 14:30 tot 16 uur. In de tent, in de tuin, achter café Kletskop. En dat in woonzorgcentrum Immaculata aan de Oude Godstraat 110 te Edegem. Inkom die bedraagt 7,5 euro per persoon. Inschrijven doe je via het loket aan de inkom of via loket@wzn-edegem.be of via telefoonnummer 03-450-8401. Dinsdag namiddag 16 juni, duo Con Cuore van 14:30 tot 16 uur. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Voor alle geïnteresseerden, MTD Treinen Club VZ2 Edegem presenteert niemand minder dan Martin Welberg, die begeleidt onze laatste workshop voor de zomer. Het aankleden van je baan of diorama, de opbouw van je scenery met statisch gras, matten, turf en ga zo maar door. Zaterdag 20 juni van 9:30 's morgens tot 18:00 's avonds en dit alles in het MTD Clublokaal aan het Omer van Ommerenplein nummer 15 te Edegem. Interesse en of inschrijven doe je via www.mtdtreinenclub.be/workshops. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De centrumwerken in Rumst zijn bijna klaar. Als alles goed gaat, gaan de Molenbergstraat, Doelhaagstraat en Kerkhofstraat in de week van 22 juni weer open voor verkeer en bussen van de lijn. Volgens schepen Geert Antonio moeten nog enkele zaken gebeuren. Het gaat onder meer om putdeksels, voetpaden, verkeersborden en wegmarkeringen. Ook de werfzone moet nog worden opgeruimd. Na hevige regen bleef water staan in de Doelhaagstraat. Volgens de gemeente kwam dat door de nog ontbrekende asfaltlaag. Die ligt er nu wel. De gemeente blijft de straten opvolgen. Vandalen hebben zwaar schade aangericht bij een voetbalclub in Boeghout. Ze braken in het opslaghok in en reden rond met een grasmaaier. Daarbij raakten de poort, muren en enkele machines beschadigd. De schade werd maandagochtend ontdekt door de 87-jarige terreinverzorger. Voor hem was dat een harde klap. De daders kwamen vermoedelijk tussen zaterdagavond en maandagochtend binnen, mogelijk door onder de omheining te kruipen. De club heeft klacht ingediend tegen onbekenden. Er zijn geen camerabeelden. De schade aan de machines lijkt mee te vallen. De club bekijkt of ze de oude hokken kan vervangen door stevige zeecontainers. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden. Later op de dag wordt het frisser, met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni staat het centrum van Schoten opnieuw volledig in het teken van de jaarlijkse braderie. Drie dagen lang vormen de Paalstraat en omliggende straten het decor voor een bruisend weekend vol shopping, muziek, animatie en gezelligheid. Lokale handelaars pakken uit met aantrekkelijke koopjes en bezoekers kunnen genieten van foodtrucks, een kermis, kindergriemen en een ballonnenclown. Op vrijdag zijn er DJ Lex en DJ Frank, op zaterdag Jay-Z's Music en Sold Out en op zondag de Grungblijvers. 19 tot 21 juni, braderie in Schoten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 13 en 14 juni is het weer tijd voor de braderie en rommelmarkt De Duffel. Jaarlijks organiseren wij in Duffel in de Kerkstraat en aanpalende straten de braderie. Een fijne samenwerking tussen marktkramers en winkeliers om de plaatselijke handel te bevorderen. Kom gezellig met je gezin, vrienden en of familie een dagje keuvelen op onze braderie en rommelmarkt. Je kan ook deelnemen en online inschrijven via www.lallemandvanschilevents.be of via telefoonnummer 0465 07 73 30. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Move to Sport Cup komt eraan. Op zaterdag 20 juni wordt het terrein van Ideen FC Edegem opnieuw het decor voor een fantastische dag vol sportplezier en solidariteit ten voordele van MS-patiënten. En jawel, ook dit jaar doen er opnieuw heel wat bekende gezichten mee. Onder andere Geert van Rampelberg, Jennifer Heijlen en Tim van Aans trekken hun sportschoenen aan om het op te nemen tegen de MS-stars. Er zijn ook wedstrijden van de oud-glorieën van Beerschot, KV Mechelen, Antwerp en Berchem. En natuurlijk het intern toernooi van Ideen FC Edegem. De terreinen vind je gelegen aan de Kattenbroek 15. De start is om 14 uur in de namiddag. Meer info vind je op Lokaal Bestuur Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren via www.stoomtrein.be/bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoom rond je Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijd voor de junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De centrumwerken in Rumst zijn bijna klaar. Als alles goed gaat, gaan de Molenbergstraat, Doelhaagstraat en Kerkhofstraat in de week van 22 juni weer open voor verkeer en bussen van de lijn. Volgens schepen Geert Antonio moeten nog enkele zaken gebeuren. Het gaat onder meer om putdeksels, voetpaden, verkeersborden en wegmarkeringen. Ook de werfzone moet nog worden opgeruimd. Na hevige regen bleef water staan in de Doelhaagstraat. Volgens de gemeente kwam dat door de nog ontbrekende asfaltlaag. Die ligt er nu wel. De gemeente blijft de straten opvolgen. Vandalen hebben zwaar schade aangericht bij een voetbalclub in Boeghout. Ze braken in het opslaghok in en reden rond met een grasmaaier. Daarbij raakten de poort, muren en enkele machines beschadigd. De schade werd maandagochtend ontdekt door de 87-jarige terreinverzorger. Voor hem was dat een harde klap. De daders kwamen vermoedelijk tussen zaterdagavond en maandagochtend binnen, mogelijk door onder de omheining te kruipen. De club heeft klacht ingediend tegen onbekenden. Er zijn geen camerabeelden. De schade aan de machines lijkt mee te vallen. De club bekijkt of ze de oude hokken kan vervangen door stevige zeecontainers. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: 85 jaar, Rode Kruis, Boeghout, Vrende. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis, Boeghout, Vrende 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vrende en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvrende/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit is Radio Zuidland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Muizen nodigt uit op zondag 14 juni ontbijt en wandeling. Ook dit jaar organiseren we opnieuw ons gezellig ontbijt en wandeling. Zin in een heerlijk ontbijt? Kom dan genieten tussen 9 uur 's ochtends en 12 uur 's middags. Liever wat actief bezig? Ga dan mee op wandeling met gids. We vertrekken samen om 8 uur 's ochtends aan het jeugdhuis Muizen, Kerkenbos nummer 11. Schrijf snel in, want de plaatsen zijn beperkt. En dit via muizennodigtuit@gmail.com of via WhatsApp nummer 04 79 77 15 31. De wandeling loopt door het Mechelsbroek. We kijken er alvast naar uit om er samen opnieuw een gezellige voormiddag van te maken. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Het is weer zover, de open deurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis Feel Good.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Edichemse Kunstacademie nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse open deurdagen. In het Zwaluwnest ABK Edichem aan de Drie Eikenstraat nummer 16. Bezoekers kunnen er de creatieve resultaten bewonderen van het afgelopen schooljaar. De open deurmomenten zijn verspreid over 3 verschillende dagen, zodat iedereen de kans krijgt om een kijkje te komen nemen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 juni tussen 15:40 en 18 uur. Op zaterdag 20 juni tussen 10 en 12:30 op de middag. En woensdag 24 juni tussen 14 en 17 uur. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Een 54-jarige vrouw is woensdagochtend omgekomen bij een ongeval in Mortsel. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Molenlei en de Oude Godstraat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur 52. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. De vrachtwagen sloeg rechtsaf en raakte haar. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden haar niet meer redden. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij was zwaar onder de indruk en is naar het ziekenhuis gebracht. De buurt was tijdelijk afgesloten. Kinderen kunnen deze zomer toch spelen in het George van Raamdonkpark in Boeghout. Er staat tijdelijk een speeltuig aan de speeltuin. De omgeving van de speeltuin wordt vernieuwd. Later dit jaar komen er nieuwe speeltoestellen. Tegen het najaar moet de speeltuin klaar zijn. Om de zomer niet zonder klimmen en klauteren te laten verlopen, blijft het tijdelijke speeltuig staan tot eind augustus. Daarna krijgt de speeltuin haar definitieve vorm. Morgen wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met geregeld buien en temperaturen tot 19 graden. 'S Nachts zakt het kwik naar 14 graden. Zaterdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft meestal droog en het wordt ongeveer 20 graden. Zondag blijft dat rustige weerbeeld aanhouden, met opnieuw wolkenvelden en zonnige momenten. De temperatuur klimt tot 20 graden, later op de dag wordt het frisser met minima rond 11 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na opnieuw een succes kan een derde editie niet uitblijven. Er is een nieuwe datum, 14 juni, en zet hem alvast in jullie agenda's, want het gaat weer een knaller worden. Er zijn 50 tafels voorzien, vol met Pokémon, Magic en andere TCG's. Een tweede zaal is er om te ruilen. En opnieuw mogen kindjes weer mooie cadeautjes uitkiezen. Waar? In de Glazen Leeuwstraat, nummer 134, te Beveren. Van 10 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. We maken er met z'n allen weer een supergezellige en sfeervolle dag van. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand. Give me a beat!

beste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zaterdag 13 juni hun speurneus bovenhalen tijdens een bioblitz in de Edigemse Beekvallei. Tijdens deze activiteit gaan deelnemers samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren. De bioblitz vindt plaats van 14 tot 16.30 uur met vertrek aan de amfibienpoel in de Boerenlegerstraat te Edigem. Het initiatief komt van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen. Het doel is ambitieus: de teller van waargenomen soorten verder doen stijgen richting 2000. Onder begeleiding van gids Johan Klaasens. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidland.be.
2: Radio Zuidland. This is a journey into sound.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: die avond.
1: Dit is Radio Zuidrand. 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zuidrand.
1: Late Night.

juiste stemming met Zuidrand.

0: beste muziek, het beste gevoel. Zuidland. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Monte Carlo, Saint-Tropez, and eventually Tiffany.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main